0: Monark gewees met Show Me The Love. Jy het ook, ons hier ook begin met Crazy White Boy featuring Rue Groove, Love You Better. Dit geword om te kyk na jou weervoorspelling vir vandag en ek ons loer so bykie, ons begin soos ouder gewoonte hier in die strand Helderberg, Somerset West en Gordons Bay area. Vandag begin met 12 minimum en maximum vir 18. Die wind vandag is 1 meter per uur wind en morgen is het 11-19 en dan sondag morgen is sondag 11-19 en dan maandag ook een minimum van 11 en ook gaan op na 19 dit dan hier in die strand area dan as aanbeweeg na Grabouw vandag begin by 9 en gaan op na 14 later dan ook morgen 9 gaan op na 18 en maandag 9 ook gaan op na 18 en sondag redelijk vandag en ook oor die naweek dan Stellenbosch Vandag gedeeltelik bewolk 11 gaan op na 17, morgen 10-21 sondag en ook maandag 9-22 ook sondag in Stellenbosch. En dan Kaapstad, Moederstad, vandag gedeeltelik bewolk 13 begin met minimum en gaan op na 17 later. Morgen, of die wind die daar in die Kaap is 16 km per uur, dan ook morgen 13 gaan op na 17 sondag en ook maandag 13-17 ook sondag. So dit dan jou weer vir hierdie oomblik, ons gaan 'n bietjie later ook weer kyk na jou weervoorspelling, as jy nie dit nou kon luister nie. My naam Wouter Wet, staan vir Fanny Skooman, die program Sunrise Shake-up, op hierdie saterdagoggend. Hoop jy luister nog lekker saam.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: Miley Cyrus gewees daar met End of the World. Dit is 16 minute voor 6 hier op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk vir oulands na die weer vir vandag. Hier in die Helderberg strand Somerset West Gordons Bay area. Een minimum van 12 gaan op na 18 later gedeeltelik bewolk. Dan as ons kyk na Grabouw, 9-14 ook gedeeltelik bewolk aan Grabouw vandag. Dan ook Stellenbosch. Minimum van 11 op na 17 gedeeltelik bewolk en dan ook Kaapstad 13 op na 17 ook gedeeltelik bewolk vandag in die Kaap. Dan wat die verkeer ook betref, geen nieuwe nuus nie, so alles nog rustig op die paaie, maar as jy weet van enige verkeer, probleme wat ons hiervan bewus is nie, gebruik gerus ons WhatsApp lyn 021-100-6936 021-100-6936 sodat ons padgebruikers, medepadgebruikers kan laat weet van wat op die paaie aan die gang is. Binnenkort groet is my, onthou ook dat jy gaan lekker kuier saam met Ryan Main binnenkort, tussen 6 en 9 en die HFM Weekend Breakfast net hier op Helderberg FM 93.6 Ek staan nog in vir Fanny Skooman, tot en met morgen toe, maar Fanny sal weer maandag weer in jou geselskap wees. Hier voort nou met die muziek, Tate McRae, Tit for Tat.
1: Proud me Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6

0: jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Number 21.

Leon Schuster met miljoene hande verras hy net hier op Helderberg FM 93.6. Goeiemôre, goeiemiddag. My naam is Dian. Ek is met jou tot en met 3 uur toe vanmiddag en ons gaan baie pret hê vandag. Soos ek gesê het vroeër saam met Mika. Ook dankie aan Mika wat jy deurgebring het op die HFM Top 30. Soos ek ook al gesê het is daar is soveel wat gebeur het verlede week en in die week waaroor ek met jou wil gesels. Maar jy moet bietjie net ingeskakel bly vir dit. Ek sal bietjie later daaroor met jou gesels. Ook baie lekker muziek wat opkom. Eerste uur het ons 80's wat ons het, dan tweede uur het ons bietjie rock en dan die laaste uur ons alternatieve muziek wat deurkom. Daar is ook die WhatsApp line 021-100-6936. Jy gaan met my chat, ek gaan met jou chat en ons gaan net een lekker tyd hê tot en met 3 uur toe. So hier is ook Billy Joel met We Didn't Start The Fire net hier op Helderberg FM 93.6. You've locked into Rock Off on Helderberg FM, where the guitars are loud, the classics never get old, and every great road trip deserves the perfect soundtrack. Rock Off is proudly brought to you by Legends Auto and Viapia Motors. Whether you're searching for your next set of wheels or your dream ride, discover a huge selection of quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service that'll keep you cruising for years to come. Visit legendsauto.co.za or vpmotors.co.za and hit the road in style.

0: Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
0: Here for you.
2: Prangi Boca! Da kom je ref nou! Voetzek! Voetzek! Brang me met die boek!
3: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelse. Hanne.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.